zaken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Justine Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is vier voeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. Dit jest in Speakerhut. Sneun om 7 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze het, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is beer en dat is beter als patat.
1: De midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheurd.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schattig, hij zei, met haar gat.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Roffenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK.

Nou, die dit aangeeft, die heeft een mooie opstekker. Hele goeie mooie mensen. Ja, ik zou zeggen. Even een knopje zetten, want dat is daar echt goed in. Maar goeiemorgen. Ik zal proberen een mooi programma te brengen. Op deze mooie dag. Het wordt weer een prachtige dag, staat te zien. Daar de zin ik wel even fut. En wat dan op. Dat is nou wat aandacht aan besteden. Ik weet nog correct dat het destijds weer de week aan Zwielien. En dat is dus in ongetiet. En we wisten Zwielien. En toen ging de medie de zin ik fut. Helemaal fut. En toen wordt het zuster. Nou, het zuster. Het wordt nooit helemaal zuster. En het was koud. Nou, doe het maar even. Maar ik weet nog wel dat de zin toen helemaal fut ging. En dan kon je dus gewoon zo zien. Ik hiel ook net een bril op. Maar dan ben je verder met een mooi versje. Want ja, hemel op hier, dat we misschien wel voor Jantje bestemd. En Benny Huisman, die hier kunde aan Jantje. Hier komt ze.

Hey. Nou, dan weten we hinnen met de handjes. Ja, dat wie aan een feske dat begonnen leven. Maar dat is een aanvraag van Jannie Brandsma van de Jouwer. En die woont Little Bird, ja. Little Bird van de Tietman Brothers. Ik kan dat jammer gewoon net vinden, Jannie. Ik snap het net wat dat daar is, maar ik weet wat bedoeld dat kleine vogeltje. Nou, dat liefste vogeltje, dat heb ik wel. Dat is van Ellie en Rickert onderhouden. Daar ben ik nog meer uitvoeringen van. Maar dan draai ik die even. Ellie Rickert, Zuiderveld, hier is ze. En die draait, ach ja, die jongen dus, kleine vogel. Ik hoop dat die ik wel mooi vindt. En draai ik hem graag natuurlijk.

Maar die delen Janiek hem toch vond. Ja, hij zit wel in het assortiment. De Little Bird van de Tielman Bruiders. Nou, komt hij echt naar heven.

ben ik zo verdoofd. Ben ik zo verdoofd dat er weer vleugeltjes van het doden. Ja, ik weet wel. Ja, Jannie die gaat het, die liet zijn vleugeltjes dus ook op. Die brug ze van haar eigen voeltjes door naar Lina hing. Die draaien wat en die gingen ze dan bij de 79. Ja, dat is ook wel wat. Maar dan moesten ze dus vleugeltjes brugen. Shelly Pride kwam mooi, dat hartstikke mooi vestje. Dan gaan we nou verder met wat anders. Want die doden die moeten vaak een heel lang vliegen. Die sturen ze een heel lang voet. En dan komen ze altijd weer voorom. Maar je bent in de Sunstreams. En die zeggen, auto vliegen, stoodost. Ja, ik weet net wat ze bedoelen. Maar de titel is in ieder geval, je ging de wijde wereld in.

Nou, dat is wat dichterbij, is een Veluwe rand. Dan zit je er wat bij Arnhem, Velp in de buurt, aan de rand van de Rijn. Ja, dat is ook een heel mooi gebied trouwens. Lid is dat wel even goed te weten. Heino, die ging die kant net uit. Die ging door de kant in, die ging eigenlijk, ja, het zit eigenlijk een beetje per aan van Zwitserland en Italië naar de Wörthersee. En daar vonden een roos. Ja, tenminste, hij zei zijn hart, denk ik. Doe bist die rozen van de Wörthersee.

Ja, dat wie destijds een begrip. Jongen, 19 ons. Ja, dan moest dan natuurlijk naar Jeensum. Van alle kanten kwamen ze erheen. Ja, ik uit Koudenwaai. Nou, toen maar. Het is er ook net meer. Maar ik heb een oorberichtje van de Hollandia-tunnel. Dat is wel een probleem. Want die gaat van oude man, die zandje in augustus 14 dagen dicht. Dat is ik een rare boel. Ja, dan wordt het wat moeilijker om hier naar jou te rijden. En ja, dan ging tussen ons dan wel eens even heen. En hoe is Kastenbrege. En dan zat, ja, in ieder geval binnen terug uit Koudenwaai naar de Jouwer. Maar ik maak haast een bochtje om. Want de tunnel, die wordt vanaf Sandje in augustus afsluiten van het motoriseerde verkeer. De fietsers kunnen loopt nog wel langs. Maar fijn, er is een soort ski-ondersteend. Kom terug in je de wand te rijden. Ja, dat ik maar smelt tunneltje. Maar dan wordt het toch een stille dikte en daar is een verskoer. En dat je het loonsum rood. Dat betekent een ingezame wieg, ingezame waai. Ben Steeniker, die jongt dat.

Had jij dat dit leuk als je een koekoeksklok hebt in huis? Ja, dan zei het is een koekoek met oors als een tingeltje van een orenklok. Nou fijn, Hans van Hannebrey, die dat jongde. Maar ja, daar ben je orengeluiden. Daar hou je misschien ik woord van. Een orgeltje. Minikus, hij is toen altijd maar de orgel op een marken en stok ze wat. Maar in ieder geval in Hans je dat. Wiebe van Dijk en de Nije Friesjas, die hebben daar een festje van. Yes, jongens, het.

Jim Jenny krijgt een vrij buiten mooi dancing accordeon. De binnenstand een soort optimistische meisje. Hij is soms negatief. En ze, ja, het ruimt voorlopig net weer met je kleermaatje, maar nog een droege jest. Ik weet net dat het al even uitkomt, maar daar ben ik meestal optimistisch. Bijvoorbeeld Jere Dick van Altena, want die sjongt het. Ja, hij sjongt straks, dan komt er weer een regenboog.

kassaat. Twee jochies met hun moeder erbij, die net nog wat zuinigjes tankte, liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies, ze telden hun muntjes bij het snoepjes assortiment. De vrouw loog, hé, hey, dat

Wat een mooie instrumentatie, hè? Rosamunde, wie dat? Weet je wat er nou aan komt? Ja, Rosamunde, wie van de Berliner Symfoniker. En onder leiding van Robert Stolz. Je geeft weer verder Martin Boom. Volgens mij is dat een jouster. Hij komt maar een verschillende Famke. Ja, het is zijn leerste Famke.

Nou, prachtig toch? Ik zeg gelijk dat er een probleem ben op de A-zone, op de Oudse Dijk. Daar binnen bij de sluis, net werd een probleem, daar staat het verkeer stil. Ik zie dat bericht maar van de held, want hij wordt de held. Die mag ik dan net lezen, want dan mag ik eerst een abonnement nemen op een oude krant. Nou, ik zal eens even zien dat ik het ergens hoor, zit, dan vind ik. En dan kom ik eruit van leven op even om. Maar dan ben je alvast op een hechte. Maar ik zeg dat het zo dadelijk al tijd is, meisjes. Jongen, het giet de tijd, ik al het om. Net een verre oor om. Ik hoop dat we deze oren genoten hebben van de muziek. En dan... Ik zit nu voor de twaalf uur, want aan de achterkant van de nieuwsberichten komt er nog een twaalf uur met Frisiane mix muziek. En het verschil wat er nu komt, dat is van de Heikrekels, een mooi instrumentaaltje met de autosluiten, met heimwee naar jou.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek, het piratentijd. Hier is Romke met de 12e Frisiana Mix.

Nou, dat weer Ronnie. Ja, wanneer je eenzaam bent. Maar sommige mensen die ja, ik weet het net meer recht. Oh, die vinden het wel mooi en dan zeggen ze gewoon, alles is kits. Nou, alles is net kits op Ouzedijk. Er is een probleem met een van de beide bregen. En ja, dan wordt het verkeer door één breg geleiden. En dat jouw nou wel wat vertraging, maar je kan het dus wel terugrijden. Het is net geblokkeerd. Dus ja, dan is net alles kits, maar toch wel een stuk voor hinnen. Maar alles kits, dat weer destijds iets nets. En Jelle Munniksma, die bezinkt het.

0: Ik ben aan de beurt. Ja, dat komt omdat ik een fysiekje gekleerd ben, hè. Maar jij krijgt Claude King met Wolverton the Mountain. En daarvoor Lucille Starr met Mississippi. Ja, dat fysiekje dat is van Jannie Brandsma, van de Jouwe natuurlijk. Die had altijd in het Twaardoor Rikken fysiekje. En het is dit keer in, ik moet even spieken. Take Me Home. Thank You Home, Country Roads, Country Roads zit erbij, maar dat versje waar jij dat jet gewoon, Take Me Home, Country Roads. En dat is, breng me naar huis, over de country wegen dus. Dieken, ja. Ja, Dieken, ja, dat jij toch zag. Take Me Home, Country Roads van John Denver is het. Nou, Jannie, mooi versje, denk ik.
1: Almost heaven.

Ja, Jim Reeves, verre land, dat weet ik een verre land. Hij verhuizen uit Amerika waar naar Zuid-Afrika, dat verre land. En hij zoont een beetje heel Afrikaans, heel Engels. Maar hij weet er wij van, hij wil er een blauwe, hij wil net waarom naar Amerika. Maar helaas, hij is verongelukkig met een vliegtuig. Jammer. Benny Huisman, oh nee, net Benny Huisman. Benny Nijman, ja, die weer in Limburg. Het is een Limburg, denk ik, want hij zoont visioen als Limburg is.

Limburg onbetwist, dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist, dat stukje Nederland, dat het schoonste is.

onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist.

Nou, even waarom Benny Nijman. Ik lees hier dat er in Maastricht geboren is. En helaas, dat we... Oh, sorry. Maastricht op 9 juni 1951. Je kunt goed zeggen, ja. Nee, ja. In Soesterberg is er verstoren op 10 januari 2008. Ik weet niet dat het toen in Soesterberg werd, maar het is in wezen dus van geboorte. De roots ligt dus in Limburg. En Jim Jernen kreeg het Edelweiss... Nee, sorry, de Alpenzusjes met de sneeuwwals uit mijn dorpje. En dat dorpje dat

Dat is echt wat, een rood kapje. Ja, ik weet net, dat kwam ook net goed bij de Beppe. Ik geloof dat er een orde in het bijtlo is, Beppe. Maar dat is een sprookje natuurlijk. Ja, nou, een rood kapje, dan geven we toch even naar Angela Groothuizen. Want die zit net om roodkapje te zoeken. Die zit lekker in de tuin en die wil aan de rozen plukken misschien. Want ze roekte zulke lekkere rozen.

is hetzelfde. En hij is precies hetzelfde als de 12 door.

De Mika zingen dat, maar was weer het morgen zijn. Ja, dat weten we natuurlijk net, maar je weet wat een nou, hè? Want ja, je krijgt nou muziek. En dat is onder oren van het Moldau-Medel. En die zong Weer schenken euch muziek. Ja, weer. Nou, ik begrijp je maar alleen nog, maar dat maakt natuurlijk dat je het van Radio Spannenberg uit. Dat horen we dan even op weer. Weer schenken euch muziek.

Het Joodslied. Ja. Nou, dan weet je wel, dan komt het van de jouwe natuurlijk. Joosters, jongens. Ben Mol en Gerard Wiersma, die brachten het. Ja, nou ja. Gerard, die nemen ze alle Joods. Dan gaan we gewoon verder met die ome Kees. Want ome Kees, die had een sjees. En dat het bezongen door de Black Yellows.

Ja, hi, hi Diddle Day. Nou, de Sylvia, wie dat met de Music Man. Hi Diddle Dom Day. Ik heb een zanger klaarsteen en dat is een Vlaming. Het is een hele bijzondere jonger. Wij hebben Gerben Douwstra en ja, hoor, provincies heb ik wel een hele bijzondere nien. Maar de Belgen hebben ik een hele mooie nien. Een bijzondere man. Willem Vermanderen heet er. En ja, hij zingt wat zacht, maar met een goed luisterie. Ridder, met Veske van de Boom.

Van een boom. Van een bloedeigenboom. Ja. Nou, misschien is het wel de boom van Witse. Waar weet. Wat er was jongen. Misschien het is het dadelijk tijd. Hè? Ik zeg dat de klok van 12 zit er even rond te komen. Dan mama de zagen zit hier even klaar. De dieker even tot de midden te zagen. Ja, nou fijn. Er komt nog een hele week achteraan. Een hit niet in trouwens. Hè? Ik hoor je het van de morgen bij de waarberichten. Ik sluit allemaal een festje van het sneeuwbaltrio met een foxtrot potpourri. Misschien bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we mijn nog te willen luisteren hebben. Ja, heel graag. Want na een week dan. Goed zo. Want Jan. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

En dit is wie een bouwvakker, het wie een echte nien. Zo is hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren trocht de ruten, als Grietje haar omklooit. Je mag er altijd bij wezen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Retailsmall.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: De eerste slok, de eerste fles. Hij wie direct op zijn gemak. Niks geboontjes in het bier.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

zeg je. Jordaan is er, is naar die zelfs.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

De Spitfires met het Husken aan de Diek. Ja, welkom in Streektaal Radio. Komen twee uur hebben we een heleboel covers, maar niet gewone covers. Het zijn allemaal nummers van Ede Staal, maar dan gezongen door de andere artiesten. En er zijn er een heleboel. Luister maar, de komende twee uur. Ja, Ede Staal, wie kent hem niet? Hè? Ede Ulfert Staal, geboren op 2 augustus 1941 in Warffum. Woonde zijn eerste levensjaar in Leens. Zijn eerste openbare muzikale schreden zette hij als 10-jarige in het dorp van Vader van Leens, waar hij een trompet speelde. En hij groeide uit tot een van de meest succesvolle Streektaalzangers aller tijden. Van zijn cd's zijn meer dan 100.000 exemplaren gekocht. En na zijn studie Engels werd hij leraar in die taal en startte hij ook met het schrijven van Engelse songs. Verder bekwaamde hij zich onder andere in het Deens en in het Oost-Fries. Ede Staal was op laat van zijn leven leraar en decaan in Woldendorp. In 1974 kwam zijn eerste Engelstalige single uit. Hij schreef liedjes onder het pseudoniem E. Paltramps, de anagram van Smartlap. Met Klaas Staal, geen familie, richtte hij het label Molleboom Music op. Pas in 1981 schreef Ede zijn eerste liedje in de Gronings. Ede Staal werkte volgens mij aan programma's van Radio Noord. In slapenstil verzorgde hij de rubriek Zuzooien op zijn Amon. Verder schreef een liedje van anderen in de Groen, onder andere meer Nareks Betteres Toes, alwaai de pandemie van de dag voor de afscheidbrothers. Ede Staal droeg teksten aan bij een spellingcursus van 1986 van Radio Noord. Hij speelde erbij een van de twee hoofdrollen in de sketches bij 6 uitzendingen. Grunningers voor beginners schreef hij daarvoor als opwekkend liedje. In het jaar van zijn overlijden zou hij de Katerlaanprijs ontvangen. En de jury omschreef zijn liedje als stuk voor stukje beeldjes van een Groninger woordpunt. Ede Staal overleed echter op 22 juli 1986... en kon de prijs die op 4 oktober van het jaar niet meer worden uitgereikt, niet meer ontvangst worden genomen. En een tijd geleden zou hij ook meedoen in de top 2000. Maar toen werd hij gewoon geschrapt door de jury omdat er veel te veel stemmen opkwamen, want ze kon dat natuurlijk hebben dat Ede Staal met zijn nummer Het is een Noordse Donkerwest op nummer 1 terecht zou komen. Tegenwoordig staat hij er gelukkig wel in, en ook andere Streektaal nummers. Dus de komende twee uur een heleboel nummers van Ede Staal, maar dan door andere artiesten, zoals de volgende nummer van de Strooklinkers, As a Fire worden. Maar nog eerst even de techniek en presentatie in de vakantie, ook door Ben Nijkamp. En als het misgaat, jullie weten het, hè, dan komt het gewoon door de computer. De Strooklinkers, As a Fire worden.

Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Hoog de wind wordt even stuit benaaid. Ik vroeg de zee, die zingt u rijmlaai. Geef me de nacht, dan heb ik

Ik waait, er is een tiet van kool en ook een tiet van voor. En alles wat door tussen ligt, ja, dat is mijn bestoor. Voor de einde sleem veel te keurt, voor de aande veel te laat. Dein is blied dat zover is, en de aande, dat is baan. Ik mis de nacht met Mimi binnen, het wordt kolder om iets aan. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

0: Soms vuil ik me gelukkig. Den Haag aan me bestoel. Daar zing ik met de vogels met. En broer ik tegen de moor. Den ben wie met ons bal. En ik zet alle klokken stil. En ik verneuk mezelf den weer. Want ik weet dat dat nooit wil. Het geluk liet soms wel haal dichtbij. Den mijn ik dat er is. En in mijn eigen wiezigheid griep ik altijd mis. Mis. Mis. Ik weet, er is een tijd van komen. En er is ook een tijd van gewoon. En alles waardoor tussen ligt, tja, dat is mijn bestoel.
1: Ja, een van de mooiste nummers die Ede ooit gemaakt heeft, vond ik zelf. Het Noord-Nederlands orkest speelde het Credo Min Bestaan. Lambert van Hintem en Art Verhagen, ze komen uit Brabant. Daar bleef mijn erappelaal.

de duiwerg en ik zie die slechts wel. Ik wie amper toven, maar ook hier ik zo ook zal. De voel dat in mijn wezen maast, als het leven om u schijnt. De sleet wie mij spiegel, dat ik wie

Ik weer amper toven, maar doe ik zo ook zo. Gevoel dat er meer wijzen was, als het leven om ons heen. Besleert wie mij spiegelt, dat ik weer net alleen.

0: wie al hier, trot het hier brut zijn ballen strie.
1: En het waren Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk in het Fries met Koekoek. En Jetta Post komt uit Groningen. Die zingt over het mooiste gedeelte, althans volgens een heleboel artiesten daar in Groningen. Over het hoge land.
2: Het is de lucht achter Roodhoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lijnsnoekklooster en de Westpolder langs de dijk. Het ben de Meulens en de Moorden. Het ben de kerken en de buin. Het is land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Ze. Daar is mijn land, mijn hoge land.

Klooster en Baumgarten, ja, die hebben ook een heleboel nummers van Edelstaal opgenomen. Onder andere dit hele mooie nummer, het tweede perron. En in Limburg zijn Paul van Loo en Ivo Rosbeek met een heleboel nummers van Edelstaal een cd gemaakt. En ze zingen, het zal wel weer voorjaar weden, maar dan op z'n Limburgs. Het zal

Space geven. Veel met die broden zijn er toe. Veel met die zon.

Af en toe een nummer van Ede Staal. Moeder gewoon tussendoor. Ede Staal met zijn eigen uitvoering van Mie Lutje Lijvert. En het Noord-Nederlands Orkest. Die heeft een nummer gemaakt over het tuintje van Ede Staal. In het Grennings Mie Toentje.

0: Taal Radio.
1: Geert Plat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
2: Friese, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
1: En voor Twentenaren. Muziek. Gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp, Streektaal.
3: Nijstoten ziel.

mij staat er veel en dit keer bezongen door TikTok Tammo. Lamme van Himben en Aad Verhagen uit Brabant weer. Zijn vroeger, oftewel vroeger, ook een nummer van Edestaal. Ja, er zijn een heleboel Nederlandsisten die nummer van Edestaal opgenomen hebben. Zoals onder andere dit, Lamme van Himben, Aad Verhagen, vroeger uit Brabant.

Het zal weer maaitijd worden, het zal weer voorjaar worden. Maar dit keer was dus de uitvoering van de Friestalige Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk. En de Esportzangers, die hebben het over Termuntenziel. MUZIEK

0: Ja, de Stroorklankers uit Groningen. Ze hebben het veel jaar in de kop. En het laatste nummer in dit uur dat we gaan draaien van de koffer van Ede Staal. In de vakantie, een koffer vol met koffers, maar dan alleen maar koffer van Ede Staal. Paul van Loo en Ivo Rosbreek, die hebben het over vroeger, ofwel over vroeger. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van nieuws en wetenswaardigheden, wat we allemaal moeten draaien. Want er moet natuurlijk een beetje geld binnenkomen. Tot zo.
1: Ik ken het van vroeger, een dorp of een stad die dicht in een hele hoop zit. Door spielen zes kink in de negen klingweld. De bekker kom nog met het beeld. Voor de rinnen is het hele, of kerkhof of vols. Voor de hangeren Stijn of Maastricht. Denk ze daar aan de stroot, woest het woendes. Dan brengt dat weer gans het teweeg.

geluk van die jeugd geeft ze later pas hier. Dus eigenlijk is ze immer te laat. Mij beste dan ergens en het woord vroeger vult als de gans het verhalen paraat. Toen dronk ze nog ranja en ginnen jus d'orange in boterham boet op de voes. Met de vaste dan oudste gaar ginnen snoep, mij stopte dat braaf in een douche.

Ikzelf ben verheerlijk van de Heksenberg. Vuurkinger doet het paradies op deze eerd. Vergongen naar de Mühleberg.

de groeten doen. Of doe je zelf vrienden in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06 12 678 253. WhatsApp 06 12 678.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: beste podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Welkom terug bij een uur Streektaal Radio met een koffer vol koffers. En niet alleen gewone koffers, nee, alleen maar koffers van Ede Staal. Nummers van Ede Staal, gezongen door andere artiesten. We zijn begonnen met het beroemdste nummer van Ede Staal. Het is nog nooit zo donker geweest, maar dit keer gezongen door Wia Buze en Erwin Jonge Jans. En jullie mogen allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via Signal en WhatsApp 06-1267-8253. 06-1267-8253. Gewoon doen, dan kom jij gewoon hier in Streektaal Radio. En je mag ons natuurlijk ook laten weten wat jouw favoriete nummer van Ede Staal is. Streektaalradio@hotmail.com. Volgende nummer wat we gaan draaien komt ook uit Groningen. Aas, maar dit keer gezongen door Heil Gewoon. En ze komen uit Groningen.

0: uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.
1: Mene moeshof.

Ook in Brabant zingen ze hem van Edestaal. Lambert van Hintem en Art Vragen, Munne Moeshof, ofwel mijn tuintje. En de halve van Delsien werd dit keer, wat dit keer moet ik zeggen, bezongen door de Strootklinkers.

La ik door in ons tentje en nou is gewoon een bed. Want nou is gewoon weer mun en bed is alweer cold. Kamperen of kreperen, zo word je langzaam hot. Geluiden van de eerste trein, die sliesten door de stroten. Ik mok mijn thee en ben al lang, zit in mezelf te proden. Een klok die luiden knetter in mat glas van mijn denken. Cold teapot, sick arm op de kop en bleef aan hol maar schenken.

TikTok. Tammo met zijn uitvoering van De Nacht. En de Strooklinkers nog eens een keer, want die maken een heleboel nummers van Edelstaal gemaakt. Groningers voor gevorderden. Ja, het wordt tijd dat ze ook eens een keer Groningers voor beginners komt. Want het is nog niet zo heel gemakkelijk dat Groningers. In ieder geval, de Strooklinkers die zijn er verder. Want die zingen Groningers voor gevorderden.

dat Nederlands orkest met een heleboel verschillende zangers. Geef me die blues, ja, heerlijke blues, maar dan over de blues van Ede Staal. En dan gaan we eventjes weer naar Friesland. Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk, Als het boetend stormt.

dashboard me stormt, dan ben ik bij de. En langs de glazen glitter mannen. En mij die ingezijst,

op de wegen van gedachten. Het is boetenroeg van Wienerijn. Het giet door die dag, maar die nachten. En in de vierte werkt een trein. Alles wat west had, liek het mooie. Toe wist me van keu in de storm. Wat hier wat goed doet.

0: Moorman.
1: Leon Moorman, die denkt, hier in het oosten, dat is een heel mooi nummer van Beyoncé. Laat ik het er zelf opnemen. Toen denkt hij, waarom vraag ik Beyoncé er niet bij? En samen hebben ze een nummer opgenomen. Hier in het oosten. Anneke Douma komt uit Friesland en die heeft ook heel mooie nummers gezongen in het Fries. En Kuffers heeft ze ook genomen, zoals andere. En ik weet niet of ik goed uitspreek, want mijn Fries is ook niet zo goed als het wezen moet. Ik zocht de zinnen undergeen.

Angelina die denkt, wat vader Abraham kan, dat kan ik ook. Het cafeetje, het kleine café aan de haven, vader Abraham, wereldberoemd. In 398 verschillende talen over de hele wereld opgenomen. Zelfs in China stond hij nummer 1 met dit nummer van Pierre Cardin, vader Abraham. Het kleine café aan de haven. En het was onder andere het tweede Nederlandse volkslied als Nederland moest voetballen in die tijd. Azad, Wim Pim uit Brabant, die denken... Hey, tieners, hoe is het nou met tieners? Nou, weet ik veel, we gaan er gewoon even naar luisteren. Azad en Wim Pim.

0: de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Hey, ik ben Jordi Spellens en we maken het ramgezellig.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

En dit was tegen categorie Akkerniederij. Kom ik er neer speciaal voor Remco. Maar Remco die is op vakantie. Die zit lekker in Oostenrijk boven in de bergen te jodelen. Maar dit was toch een broekduo. Blief toch, Bibi. En stoppen ermee het broekduo na heel veel jaren en heel veel internationale optreden. En binnenkort hebben ze een groot afscheidconcert daar in Markelo. Van Markelo gaan we eventjes naar Oost-Friesland. Nee, West-Friesland, naar Schotwold. Ja, die hebben al een afscheidconcert gegeven, want die zijn er ook mee gestopt. Maar iedereen in Noord-Holland, die blijft maar zingen. Iedereen wil Schotwold.

Ik wil u wat zeggen. Wat nog nooit. Nee, nog nooit tegen iemand zegt. Ik hoor van u. Ja, alleen van u. En ik wil u nooit meer kwijt. Nee, nooit meer.

Alvie Kroeze denkt, wat Mart Koch kan in het Limburgs, dat kan ik in het Twents ook. Doe, maar dan weer in het Twents. I was dat van Alvie Kroeze. En de Heino's die komen uit Zalland. En die denkt, dat is een mooie Anu. Ook weer zo'n lekkere koffie met een beetje hardrockband. De Heino's.

En dit was ook een hele bekende love heart van... En dit was Appie's Hutte met Leughart, geschreven door Wilfried Porthuis. En die komt uit het oosten van Nederland. Een lekkere cover. Kijk, een slokje moeten we afscheid nemen van twee langs streektaal. Met een cover vol met covers. En ze gaan we op vakantie. Wie gaat op hoekstaan, zegt weer. Mijn naam is Ben Eikamp, doet Henne Ha. Dat het ook niet keer houden door een gehoord. Wie gaat op hoekstaan met

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie met je luisteraars, zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op de 8e van de 8e van 2026. Goed mogelijk al ik er 2 achten achter elkaar. Nou. Gebeurt niet zo vaak, maar het was zo. En ja, wij begonnen vanmiddag met de Midnight Flyer. En dat is een band uit vroegere tijd. Ze komen uit Eindhoven waar en ze doen zelfs het nummertje The Hoochie. En dat is ik bekend van Alan Jackson. Maar ik wist niet dat het ik bekend was van de zangeres Martina McBride. Nou, dan ben we weer wat, wat nice. Of wat, ja, we hebben wat meer opgehechten over al die nummers wat ze terugskroon binnen en ten gehore bracht binnen. Nou, het Gastelons, nee, niet Gastelons, het Spanberg Nice programma, bedankt voor de inbreng. En de gezellige sneutemoon, ik bedankt voor de inbreng, ja, het het is ook heel spannend, daarom ben ik wel een beetje in de war. En Bob, dat we wijn wel in Gastelon.
1: Dat is weer, voormalig Gastelon.
0: Ja, ja, voormalig Gastelon, precies. Nou, jij hebt al, jij hebt lust trouwens. De techniek zit onder leiding van Oren, die ook bij praat. En praat ik mooi.
1: Je bent met de gast, hè?
0: Ja, nee, dat is niet de gast. Dat is nee? Echt, dat is de presentator, waar ik.
1: Oh.
0: Is dat wel goed?
1: Oh, ja.
0: Nee, maar dat komt al lekker goed. We hebben vanmiddag hele leuke muziek. En we hebben wat nijtjes en we hebben nieuws update. Nou, we hebben wat nijmuziek, we hebben torenmuziek. Ja, we komen de beetje wat trooi, hè. Dit is het bouwen. Dat komt helemaal goed. We gaan eerst verder met Audrey Smits. Audrey Smits went in Geldrop. En dat betekent dat er een soort yield is en een soort drop.
1: Oh ja?
0: Nou, Geldrop. Hmm. Ik krijg voor het zoiets.
1: Ja, je hield in de opvorm.
0: Ken ik?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan wil ik het laatst maar vertellen, want dan haak ik wat door, je wat meer oer.
1: Oh ja, dat is wel een goed idee.
0: Ik zet voor een goed idee.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mooi, maar Audrey, daar ben ik net zo vies mee, want ze had het nummer Bad Bad Boy. En ken we dat ze mij bedoelt.
1: Oh.
0: Nou, dat zo,
1: ja,
0: dat,
1: die, dat zit er heel dik in.
0: Ja?
1: Ja. Nou, ik heb signaal niet uit.
0: We zaten er even hier. En daarna ja. Hebben we de Nij Turbo Skief. Van nou, Belinda Kenaar.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Want die zei, het is mijn leven.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Het is mijn leven ik en het is die leven ik.
1: Ja. Dus ieder zijn leven.
0: Ieder zijn leven. En Belinda, waar ben je dan? Dat is toch van Monsoint of niet?
1: Heb je toch van Monsoint?
0: Ja, dat meer ik in Achterhoek.
1: Ja.
0: En dan in Enschede?
1: Nee, net Enschede.
0: Oh.
1: Doetinchem.
0: Oh, Doetinchem.
1: Nee, daar hebben we hier 25-jarig jubileum in Doetinchem. Nou, die kanten, daar ben het zit.
0: Ja, nee, dat is altijd goed.
1: Nou, ik zie het wel even op. Dan ben je tussen 4 en 5, dan weet ik al wat ze wennen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Of zit dat er al in?
1: Ja, maar dat moet je even opzoeken.
0: Nou, oké. Okay. Komt helemaal goed.
1: Ja. Vertel ik het van met je beleven.
0: Ja, wij gaan verder met Audrey Smits.

Een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, we zijn onbeland op weekend nummer 32. En terwijl het buiten weer wat simmers begint te worden. Ja, een keer waar je mee eventjes ophelderen van wat er deze week is gebeurd. We nemen deze week een ouskiet van drie nummers. En een van de nummers is van Ella Langley, Wish I Didn't Know. En de andere twee is van Ian Artiest, namelijk Vincent Masons. What You Want in de deze week uit. En ik het nummer Damned If I Do, die er deze week uit. Ja, daardoor krijgen we drie nieuwe nummers binnen. Nou, dan verschoot het weer een beetje heen en weer. En dan krijgen we deze week 26 dalers en 13 stijgers. Ja, en een van die nieuwe nummers die komt aardig heeg binnen. Zelfs in de top 10. Dus daarom heb ik van die kritte verschoten. Maar ja, we gaan eerst een Shamwe de Horen binnenkomen. Nou, die komen vrij leeg om. Want op een plek nummer 50, nieuw in de lijst. En dat komt ik van Shania album al, want Shabuzi heeft een nieuw album. En het nummer Burn It Down samen met Leon Brides. Ja, die komt binnen op plek nummer 50. Daarboven op plek nummer 49, Carter Fate en Wyatt Forrest. Mooi, Nothing Better To Do. Komt nu binnen op plek nummer 29. Ja, en dan zou ik het al. De orenaai nummer, ja, die komt aardig tegen binnen in de top 10. Dus we kennen gelijk de top 10 volledig terugnemen. Op plek nummer 10, Luke Kahn, Sleepless in a Hotel Room. Een bloedsteen, vergeleken mooi vorige weken. Op plek nummer 10, 30 weken lang in de lijst. Ella Langley, The Loving Life Again. Bloedsteen op plek nummer 9. Ook vorige week op 9, bloedsteen. Jongetje weken lang in de lijst. Zakken een plakje, vergeleken mooi vorige week is Luke Kahn, Be By You. Dit van plek zo'n plek nummer 8. Morgan Wallen, Don't Week, get ik een plakje naar beneden. Van plek nummer 6 naar plek nummer 7. En ik, Ella Langley, Be Her. Kiet van 5 een plakje naar beneden naar plek nummer 6. Vergeleken mooi vorige week. Ja, en vorige week stond zij op nummer 3. Of kwam zij naar de nummer 3. Maar helaas is zij er alweer uit. Nou, een week is ze weer verschitten uit die top 3. Kiet waarom naar plek nummer 5. Stella Lefty, Mike Boston. En blauwe steen is Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore. Die bloedsteen op plek nummer 4 is die 14 weken lang in de lijst. Dat betekent misschien dat er een nieuw nummer in de top 3 staat. Ja, de vraag is altijd van waar komt die binnen? Is het gelijk een nummer 1 notering of een nummer 2 of toch een nummer 3? Nou, laten we eens even jaren naar de nummer 3 van deze week. I remember, I

Kerstzak het vergeleken met vorige week. Taylor Swift met het themanummer van de Toy Story 5 film. I knew it, I knew you. Stond vorige week op 12. Ja, Giet helaas deze week een nieuwe plek nummer draaien. Dus ja, dat nieuwe nummer zit ergens in de bovenste 12 reetjes. Oeh, zo dan kijk zou wijzen dat het weer een nummer 1 notering is. Nou ja, daar komen we heel snel achter. Ja, wat is deze week de nummer 12? Nou, die hebben we nou.

helaas is het dus geen een nieuwe nummer hier. Het is een wel een nieuw nummer, maar dan op plek nummer 2. Morgan Wallen, Been By Now. Die komt een nieuw binnen op plek nummer 2. Krijg een eerste notering. Die ja, eigenlijk alweer wekenlang van Ian Artiest is. Ja, dan kunnen we erom in de blauwe draven, maar dat durven we net. Choosing Texas van Ella Langley bloed ik deze week weer de nummer 1. En ja, zet de trend even lekker terug. 41 weken lang in de lijst. Dus we naderen dichter en dichter bij het ier. Maar ja, ze zit net een ier lang op het nummer 1. Nee, ze is een paar keer ervan uit zitten. Kom ik langzaam heen, maar bloed dus toch volgens het ier. Daarom jarem ik weer helemaal Choosing Texas van Ella Langley. En volgende week hebben we maar even zien wat er dan kan gebeuren in dat opdraaien. Het zomaar krek met mijn doorzwijzen. Maar dus je bloed hier niet in de volsteen. Ik zou zeggen, een opvallend weekend.

0: Nou, ik ben er helemaal mee eens dat Ellen Langley nog steeds op nummer 1 staat. Houston, Texas. En ja, ik ga er nou vanuit dat ze oorweken rustig nog op nummer 1 staan. Bloed. Ja, ik vind het geweldig goed. Ik krijg even een stukje over haar lezen, wie van morgen. En over Ellen Langley. En vroeger was ze wat verlegen en zou het hen.
1: Oh ja?
0: En het weer een juffrouw van squallen dit haar motiveerde om gewoon te doen wat ze graag boeien. En okay. Ze boeien jongen.
1: Ja.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Ja.
0: Susan, Texas.
1: Ja, nou, clear.
0: Ja. Ik ben er helemaal dus mee.
1: Maar hij bloedt wel lang op nummer 1, hè? Of zij bloedt wel lang op nummer 1.
0: Ja, maar ze is een knalgoed. Om
1: ja, maar
0: te
1: het was tijd om bij wat oors of dan net dan.
0: Nee, ik vind horen weken mutsen naar in je steen.
1: Oh. Ja. Mut?
0: Ja, nou, dat is van mij afhankelijk. Maar ik zou het mooi vinden dat ze nog in je steen blauw. Want okay. Ja, die morgen...
1: Dat al oors, hè?
0: Die morgen wollen, die zit maar uitgang op waar. Ja. Maar ik bedoel, laat hem een mooi steen blauwen.
1: Ja.
0: He? Maar die Taylor Swift is ik zaken. Ja. Nou, laat die ik maar steen blauwen. Ja. Maar ja, goed, het is net om mij.
1: Ellen Langley, die mij morgen wollen, die staat in jou op jou, hoor.
0: Oh ja, dat doet er eigenlijk nog wat.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is ik weer, ja. Dus dat komt helemaal goed.
1: Dus ik kan best wel even een plakje zakje.
0: Dat kan wel, maar ik hoop het net. Ik vind het een hele mooie song. Bovendien er zijn meer artiesten die zingen dit nummer ik. En dat is ik net onaardig. En dus zelfs ik al iemand die het er een vertaling op maken. Nou, dat is ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, wij gaan verder in dit programma met je keus.
1: Ja, nou, we gaan eerst even naar een theaterke.
0: Een theater? Welk theater?
1: Kleinschalig theater. We richten nog bijen. Het zit hier onder Lutz van de Verswinderstrutte. Oh. Nummer 38, dat is... daar zit fantasietheater, de Kaleidoscoop. Die al 25 jaar lien in die opzet in Overijssel. Door een theatermaker en poppenspeler Karin Herdandes. Een Duitse van RTV Spannenburg die zocht haar op en die sprut ze maar.
2: Op 24 jaar maakt Karin Herdandes vaststellingen in haar eigen fantasietheater. Door omstandigheden koos ze alleen een net grut uitpakken om dat te vieren.
3: En toen was ik eigenlijk een beetje in mineur tussen mijn materialen aan het snuffelen. Van ik had eigenlijk iets leuks willen doen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb zoveel leuk materiaal van 25 jaar. Waarom ga ik gewoon daartussen iets leuks doen? En dit is het geworden.
2: In haar achtertuin in Balk had ze nou een escape room van haar werk maken. Die kent mij maximaal 4 meesken dwaan in augustus en september.
3: En dan, ja, dan moet je gaan zoeken. Overal zoeken, overal inkijken, onderkijken, achterkijken. Totdat je uiteindelijk alle aanwijzingen vindt. Ik kan het nu wel zeggen, maar ja. Dan is het spelletje niet meer compleet natuurlijk, hè?
4: Dat is nog...
3: Er zit heel veel verstopt. Allerlei soorten spelletjes.
4: En alles is dus opgebouwd uit decorstukken, props van andere voorstellingen.
3: Ja, de voorstelling, de bijzondere boekenkast, een luisleven, OO7... De vierjarige tijden, zij aan zij. De anderen waren ook nog in de jungle, Dippertje en Dappertje. Ik heb nooit geteld, maar ik heb een paar honderd voorstellingen geschreven in die 25 jaar. Dus er zit van alles zit erin.
2: De escape room is echt geschikt voor Ben. Karin had al de eerste testers aan.
3: Die waren heel erg enthousiast. En het grappige was, want de eerste testers was een moeder met een jongetje. En toen hadden we hem nog maar half. Dit was nog niet helemaal klaar, deze ruimte. Dus we mochten de eerste gedeelte doen. En de jongetje had echt zoiets van... Ja, maar ik wil nu de tweede helft ook, mama. Ja, maar ze gingen terug, want ze hadden vakantie in Balk. Dus moeten ze een keertje terugkomen naar Balk om hem helemaal te doen.

0: heel populair in de jaren 70, uit Njontje in de Sante, The Middle of the Road en Chirpa Chirpa Chip Chip. En daarvoor hebben we nog Robert Holmes, wie dat met een nummer uit Njontje 80, maar Escape, oftewel de Pina Colada song. Toen dat tijd, wie dat ik een hit van Robert Holmes. Koester dat nummer?
1: Ja, ik koester dat nummer wel, ja, en ik ben ook wel vaak escaped.
0: Bist u escaped?
1: Escaped.
0: Oh.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wist je wat het is, no? Een escape?
0: Ja, ontsnappen.
1: Juist, precies. Nou, ik ben ik was ontsnapt.
0: Waar dat dan? Was je eerst in een tunnel?
1: Ja, ik.
0: Of in een buis?
1: Ja. En toen dacht ik, dan werd het zo donker. Dus ja? Ik kreeg om lucht, maar dat weet je net.
0: Nee, of koos knap kunnen het vinden?
1: Nee, ik niet. En toen ben ik me langer naar mijn trok in. Toen zo dat het elke keer wel weer... Dat wat lucht sjost, dat denk ik dat is clear.
0: Ja, en daar moet je heen.
1: Ja.
0: He? Maar... Dat is lucht aan het einde van de tunnel.
1: Juist, precies. Maar ik ben ook al in de tunnel geweest die weer verluchten.
0: Oh.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja.
1: He?
0: Ja, de meeste tunnel. Daar hebben we verluchten zoals in Zwitserland. Die,
1: ja, de Gotthard.
0: Die lange tunnel. Gotthardtunnel dan. Ja. Dus ja, daar hing je wel lampjes aan de muren.
1: Ja, ben ik wel geweest. En in Oostenrijk ben ik in Peer tunnel geweest. Ja. Maar jongen, daar ben je wel lang bij. Hè. Maar,
0: ja.
1: Ach, dat is... Dat had ik wel wat.
0: He? Ja. Maar... Mooi. Je moet er mij net zo lang te wezen.
1: Nee, dat hoeft voor mij ook niet. Maar ja, als een lange niet, we kennen hem net kwarter, maandje.
0: Nee, maar daar ben je wel bij van 15 kilometer, zoals in Noorwegen, hè?
1: Ja, dat ben ik nog net geweest, maar...
0: Wist je dat wel?
1: Ja, ik wist het wel. Ik weet een heel zo wat.
0: Oh.
1: Ja, ik heb een grote hol, hè?
0: Ja.
1: Mooi, je luistert naar Country Folk en Rock and Roll bij Radio Spanberg. We gaan maar gauw naar muziek dan, want nu wordt het best interessant allegaar.
0: Ja.
1: Ben Even, dat is de accordeonist van de Black Hills Country Band.
0: Trouwens even de groeten van Aaltje.
1: Dat is heel mooi, Aaltje de groeten.
0: Ja,
1: Aaltje. Want in Rome en Aaltje
0: zit ik in een tunnel, die wil ik escapen.
1: Nee, wel?
0: Ja,
1: oh jee, nou dat is net zo best. Aaltje, we verwachten je dat je binnenkwart weer in de studio... De meest van alles wil het zeker.
0: Ja, dus, we hebben wel een beetje onwennig van.
1: Ja, helemaal onwennig, want ik schouw me uit de futten onder het gat, waar ik zou moeten zijn. Ja, koffie.
0: Ah, die twee keer.
1: Ja, dat is ik weer. Maar we gaan naar Ben Even, want die werd begeleid door de Black Hills Country Band. Daar kunnen we wel vanuit gaan. Het nummer heet Gala. Dan gaan we even naar Duitsland, want dan ben ik Lena Millewicks. Oh, dat was een leuke tante dat. Ze is boerin zelfs, maar ze is ik zinger songwriter. En wat zongt die vrolijke dame? Eer wil nur vaarraad varen. Oftewel, hij wil alleen maar fietsen. Nou, dat is dan niks. Maar het is een prachtige song, dus die laten wij hier. Nou, dit instrumentale nummer van Ben.

0: Ja, dit is van Lena Milewijk en Erwil Noervaart varen. En meer van deze muziek is er van met een fjouwer oren in die Duitse slagroen Lederhosenparade. Want die is weer helemaal gepresenteerd. Ja, maar we beginnen wel even Nederlandstalig. Dus dat moet je wel even weten, want ja, we beginnen altijd met de nieuwe Turboskief. Ja, mooi. Dan weet je dat alvast, maar dan komt er weer oren Duitse muziek voorbij. Maar ik wil muziek uit Zwitserland of Oostenrijk, want wij komen overal. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Lederhosenbroekje gewoon.
0: Ja, precies.
1: En ja, man gelokt dat je in televisie is.
0: Ja, want we hebben een soort commentaar.
1: Ja, al in mijn duimpjes. Hè?
0: Nee, daar geloof ik niks van.
1: Nee? Ja, ik heb vast.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat ben je optimistisch?
1: Ja.
0: Ik niet. Ik denk als een meisje ook. Alle getom kunnen je onder.
1: Daar ken ik dan ook weer niks aan dan.
0: Nee, maar trouwens, daar ben ik van televisie, Lustra's. Ja, maar dan Jerry ook is. Dus zo is net.
1: Ja,
0: maar
1: foto's en filmpjes en...
0: Ja, RTV Spanberg.
1: Ja, de frequentie we hebben te vinden binnen dat... Ik heb hem even op een siteje.
0: Juist precies.
1: Want dat scheelt per provider.
0: Juist precies. Oh. Maar we zijn altijd wel te belusteren. Dus dat is zeker.
1: Ja.
0: Wij gaan verder in country folk en rock'n'roll met de Beggars. De Beggars is een trio. Ze komen uit Australië. En ze binnen hier even bij Spanberg. Maar het nummer I'll Never Find Another You. Dat is ik bekend van de New Seekers. Maar deze die doet het bolsam mooi. Misschien ook nou wel mooier. Het is maar correct wat jou ervan vinden. Dan gaan we naar de Def American staat dat je de tribute bent van Johnny Cash. En die docht ik een prachtig nummer wat hij The Wanted Man. Nou, we gaan eerst maar even naar de Beggars luisteren.

0: Dit is hele mooie muziek van de Deaf Americans. De Wanted Man, die kwam voorbij. En voor jou thuis, voor jou op het werk of op het dik, ontdraaien oren in de mooiste country, folk en rock'n'roll muziek.
1: Dat nou weer even samen?
0: Ja, ik heb even nou een skotje geweest en het vleger samen.
1: Trouw, die bouwen we net zo lang.
0: Nee, maar je had bieder ik samen uit.
1: Ja, dat ik zei, ja.
0: Ja, maar...
1: Net lang werk ervan.
0: In Koudum, daar is ik feest, hè?
1: Feest?
0: Ja, Zimmerfestival, hè?
1: Ja, alleen gemerkt het hoor. De echte Koudumer feestweek, die komt er nog.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is van 10 tot 4 is er een braderie.
1: Ja, dat is echt zo feestig.
0: Juist, en Oude Ambachten is ook een feest. Want ja, nou zou je weer wat je vroeger al gediend
1: hebt. Wat doen ze er, hè? Wat van Ambachten ben je er?
0: Ja, van alles wat je manden vlechten en dat spul.
1: Oh, dat...
0: Ja, wat oude trekkers, denk ik, wat zonder onderdelen, dat is het naaien niet.
1: Die win je trouwens vorige week ook, hè, die oude trekkers.
0: Ja, dat is dik wel leuk.
1: Ja.
0: Ik heb een beetje wat, ja.
1: Nou, hij is erbij, jongen.
0: Ja, en er een fjouwe roeren, dan is er muziek, hè, bij Café Spoorzicht.
1: Oké, zullen ze de Duitse slager en Lederhosen parade voor, hè?
0: Nou, dat zou mooi wel.
1: Ja, zo'n mooie slager.
0: Ja, nou, echt weer. Want je bent in onze gemeente, ben een soort Duitsers, hè, momenteel.
1: Ja, nou, die heeft vast Spanburgen voor straks.
0: Nou, ik heb al in een paar keer een sticker van een omroep, weet je wel.
1: Is dat er wel in Duits opzetten?
0: Nee.
1: Oh.
0: Oh, ja, dat ik wel in mijn kent. Aan de achterkant. Ja. Nee, dat zullen ze dat ik niet, maar dat keuren ze eraf.
1: Nee, maar ik even Z of Z erop zetten kan.
0: Z of Z, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Zullen ze dat wel snappen? Ja, maar. We gaan even naar die keus.
1: Ja, dat ben de laatste twee plaatsjes van dit horen. We hebben 8 minuten. Nou, de nummer die durje vier zon hele minuut. Ja. Nou, en dat ben weer plaatjes uit het hele mooie hier.
2: 1971.
1: En dat ben George Harrison en Paul McCartney. George Harrison, My Water Life. En Paul McCartney, My Another Day. Tot night one.
0: Tot night

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat de volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89/100ste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Wij begonnen deze tweede uur met een band uit Ceylon, wij. En die heette Mero. Een Frans nummer doen ze en die heette Si tu dois partir. Dat betekent ze volle als je dwars te vertrekken. Nou, ja, dat wij straks ook. Nou, draaien we dan gaan we naar huis daar. We gaan merken oor of nou, we sjoggelen wat we doen.
1: Ja, op jouw oren komen wij weer om.
0: En op jouw oren komen wij weer om. Voor die Duitse slager en lederhozenparade. Ja, ja, want dat zit ik op het programma.
1: Ik heb wild zijn met keertjes, ja.
0: Ken ik wel even, ja. Hier is keertjes live hier op een Van Swenderenstreet in Balk.
1: Ja.
0: Nou, hoe mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, die band Mero, die heeft een cd uit en dat die heet A Story to Tell. Want dat is zo, uit zijn optreden vertellen ze eerst even wat het precies over gaat. Het kan een lang verhaal wezen, het kan een kwart verhaal wezen en dan let ze het nummer jaren. En ze hebben daarmee een hele soort succes. En we hebben met je nog wat info en ach, let het maar hoe je heen komen, dan komt het allemaal wel goed. We gaan verder met Willy Nelson en die heeft een hele leuke begeleidingsband. Die heet The Offenders. En het nummer heet A Moment Isn't Very Long. Ja, daar heb ik al achterkomen. Een moment duurt net zo lang. Want dat is de vertaling daarvan.
1: Ja.
0: No?
1: Ja.
0: Een moment is een tel, dat is net zo lang. Verder weet je bij telt waar. En maar in ieder geval een leuke song dat. Ja, ik heb mouw luisteren, dus heel goed. Daarna hebben we Candy Jenkins. Ja, singer-songwriter. Ze kan heel leuk zingen, want dat Jerio in het nummer. Cheap Entertainment, dus goedkoop entertainment. Nou, dat kennen ze heel goed, dat Jerio dus. Nooit Willie Nelson.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Oudere wieken weer een week waarbij we starten met heatwaar. En ik wil weer de oprinnende temperaturen die ik weer steeds meer opbrand naar de tropische 30 graden. En daarmee werd het menje. En ik deel tiesjes zwoel en benauwd. Werd toch weer links en rechts een tongerbui kregen in ons provincie. En in ieder geval wat ruimwetter. Ja, in de rin van de wieken werd het steeds wat wisselvalliger en ik wat koeler. De temperaturen die juste benam, ik kwam juste morgen op deels maar op zo'n 16 graden. En waarbij het ik 10 ruimte in ons provincie. En waarbij het ik gemiddeld zo'n 5 rond 8 mm vallen is. Nou ja, en dat is alweer een maaivaller, want ja, volle ruimwetter hebben we op dit moment net. Als we dan gaan naar de verwachting, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Ja, op gewoon plakken, nou, op dit moment is het zo'n, om dit iets te beginnen, zo'n 20 rond 21 graden. En het is droog, volop zinnig, maar slechts hier en daar wat tinnen sluiwolken en dat bloed van midden. Ik zag tussen, als we nou zo zeggen, waar er een zwakke wind uit het eerstelijke richtingen en we het op zo'n 23 graden in het kust- en watergebied en zo'n 24 tot 28 graden via de provincie. Joen is het heerlijk waar om even buiten te zitten en er is weinig wien. Het is zinnig tot sinds ondergang en helewege de joen is het nog zo'n jontje tot 22 graden. In de nacht naar morgen is het droeg, mooie opklaringen en velden, maar sluierbewolking. Het kwik zakt naar zo'n graad of 14. Morgen wordt het simmers tot tropisch warm, maar maximaal van 28 graden via de provincie. Of de 28 graden, ja, via de provincie. Tot misschien misschien de 29 in het eerste van die provincie. Maar ik verwacht je dat we bloedstekken op zo'n 28 graden in het kustenwatergebied een paar graden leger. Er wordt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot westen en er is volle ruimte voor de zinnen. In de rest van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat wolking, maar tot een bui zal het net komen. Men je dan, binnen er iets meer wolking dan in het weekend en is de kans op een lokale bui. Op de meeste plakken bloedt het droeg en de zinnen schijnt geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het bij ons maar zo'n 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan snijn. Ja, en als we dan zorgen naar de rest van de weken. Tiesje wordt een droege dag, maar volle zinnen. De wind waait uit het noordeesten en het wordt zo'n 23 graden. En daarbij is het dus een top day, denk ik, voor gewoonmeesing die van normale temperaturen horen. De dagen daarna bloedt het droeg en zinnig. Het wordt flink heat, maar wijs is dan 28 tot 32 graden. En toch is je mogelijk regionaal weer oer de 30 graden heen. Waarbij we misschien sommige plakken de 35 wel aantikken. Met name in het zuidoostelijke pad van ons provincie. Tijdens het volgende weekend neemt de delslag kans staan. En wordt het waarschijnlijk een stuk minder warm, al is dat nog 4 foot. Want elke keer worden de verwachtingen met de delslag uitsteld en uitsteld. En dat, ja, als het zo lijkt, dan kunnen we wel eens een droege periode nog verder te meer te gaan. En ja, dat bent toch wel zorgwekkende ding als je zegt hoe sommige guys veel eruit zeggen. Nijwieke, zullen we er weer even in. Tot Nijwieke.
2: Ja, tot Nijwieke, Jan Lolke. Bedankt voor het waarbericht. Nou, dat is geen bus, maar we weten het, maatje. Of het wordt vanzelf wel weer.
3: Denk ik ook wel, van het zweet.
2: Ja.
3: Ja. Ja, zeker weten, want ja, dat voorlopige hege temperatuur. Nou, zeg maar mooi, dan kan ik eens eindelijk eens wat bruin worden, want ik kan moeilijk bruin worden.
2: Ja, maar dan moet je wel buiten zitten, je moet wel in de zon zitten. Ja.
3: Juist.
2: En net onder de parabeen.
3: Nee, ik niet.
2: Nee.
3: Maar ik denk dat ik er een licht beetje skunspul opbang. En dan is het een beetje bruin en dan hoop ik dat er een beetje inbrandt.
2: Ja.
3: En dan, zou het helpen?
2: Ja, ik zou dan wel een beetje van het zwarte skunpoed nemen.
3: Dan
2: valt het wat meer op.
3: Nee, maar dan herkennen we die niet meer.
2: Ja, maar dan kerst voor teruggaan naar je dat Sinterklaas binnenkomt.
3: Ja, dat is ik weer, ja. Oh, dat is leuk. Die halve drie. Maar we gaan eerst even naar die keus.
2: Ja, nou we gaan weer even naar Njontje 21 en Njontje 22. En op Njontje 21 weer in de Sandy Coast. Ik weet hier nou fan van dit nummer. True Love, That's a Wonder. En dan had je de nummer 1 van Njontje 22. De best verkochte plaat van Njontje 22. Dat weer Ma Baker van Boney M.

0: Ja, luisteraar, het gaat net helemaal goed. Boni Ebbe is verdwenen.
1: Dit is nog keert veel, dat is...
0: Ja, volgens mij ik.
1: Maar dat kan gebeuren, ja.
0: Ja, waar is mijn Boni M?
1: Ja, waar is die hennen bestuurd?
0: Ja.
1: Dat is een goede
0: vraag. Daar is er, ja.
1: Is hij er al bij?
0: Ja, hij er wel.
1: Oh, ja. Nou, dan
0: ligt hij eruit nog uit.
1: Ja,
0: nou, we ook hier is de Mabeker van Boni M. De meesten. Boni M?
1: Nee, Boni M won het.
0: Nee. Misschien had er nou wel wat?
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Abeger, de nummer 1 van Jontje Zandzantig. Ja, maar Bobby Farrell, helaas, die kan niet meer onder de jacht zijn ontvallen. Wordt steeds meer van die prominente figuur. Nou, zelfs van de week met Jenny Kaagman. Van ja. Earth and Fire en Peter Faber. Ja, die meesten die Ratschek op leeftijd. En het gaat dan weer een keer op, hè? Die gaan we verder door.
1: Ja, zo gaat het steeds verder.
0: Ja.
1: Mooie luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanburg. Dat we draaien over de tijd door dit programma. En daarna hebben we Friske nummers een uur lang. En daarna, dat is voor jou, dan hebben we alle slagers. En niet echte slagers. Ja, ben trouwens wel echte slagers. Ja, je bent een echte slager in Balk, maar dat is wel wat anders.
0: Ja, we krijgen een orenslager in Balk, hè?
1: Ja, ja deze die de nacht dat mits augustus lopen.
0: Oh,
1: dit, hè?
0: Ja.
1: Ja, zo kiezen.
0: Ik heb me al afgevraagd. Hoe lang zou er naar Blue?
1: Ja, en nou kan ik september in ieder geval. Maar dan is de zaken schof dicht voordat de oren begint.
0: Ja, ze hebben het even verbouwd worden, opgeknapt worden.
1: Ja.
0: Ze zijn al drak aan timmer in de boom voor mij.
1: Ja, dat heb ik al gehad. Ja, ik dacht eerst, waar komt dat nog wel lekker voort? Maar ja, dat heb ik gehad. We gaan even naar Sandra van Rijsta. Want ja, dat is een zangeres uit Altenwaai. En die heeft heel veel loer geweest. Ze is onder andere ik al in Nashville geweest. Die heeft zeker een jongen geweest. Heeft ze de nummers opgenomen. Maar ze is er vanmorgen bij ze de rabatiet ook. Want ze wil graag de stadslichten zien. Heel betiet. Want het nummer heet City Lights in the Morning. Dus dat is de rabatiet uit. En Sint-Burg treedt ze nog op met een trio. Dan hebben ze twee mensen die binnen heel bekend vanuit de Warbands en met hun draaien treden ze dan op. Nou, dat is ik wel heel leuk, want dat is in no time is dat uitverkocht. Zitten we steeds in de kerk of zo, hier op daar, en er kan heel wat in, maar ja, voor dat weet je, is het feest achter het net. Je moet het direct reserveren al het jaar.
0: Ja.
1: En nou Sandra, dan hier bij nou Green Rose Fair. Die band komt uit Finland, hoor. Want ja, in Finland weten ze ondertussen niet wie het Radio Spanburg is.
0: Oh,
1: dus, ja. Want ze letten graag dit nummer hier, Following the Wind. Want ze volgen de wind.
0: Aha.
1: Nou, dat is ik heel belangrijk. We gaan naar Sandra.

0: Ja, dit is prachtige muziek van Green Rose Fair uit Finland. Wij in Following the Wind. Nou, de hele week is er feest. Dus je hoort begint in balk. Ik pik er even een paar dingen uit. Want ja, Thomas is de favoriete bol. De golfvaart natuurlijk. Maar boontjes, zo een keer. Dat onder andere de yoga verband. Nou, hoe leuk is dat? En dat wordt georganiseerd of mede georganiseerd door Yoga Studio Sweet Flow uit Wiekel. Hoe mooi is dat?
1: Nee, komt dat net bekend voor?
0: Hoe is dat?
1: Meer is dat ik bij hen geweest.
0: Ja, ik ben bij de grote band.
1: Maar is dat net dezelfde firma?
0: Ja, dat is heel goed. Marianne docht dat. Marianne Afouti. Het een hele mooie naam. En die docht dat en dat ze me heel veel plezier. En het gaat heel goed met die studio. Maar dit is in ieder geval verband. Dat ze om 10 uur op het Treemterplein, op Woensje.
1: Oh, mooi water bij.
0: Ja, en je stiert... Ja,
1: mooi buiten door.
0: Tijdens het avontuur, dan zat de grote ballon blazen ook. Mooie leuke ademhalingsoefeningen. Nou, en dan door de van alle andere speeltjes, damn my think ik. En dat is dus wel leuk, maar ik leuk in de midjes. Dan is er geen bingo, maar een swingo. Oh. En een swingo, dat houdt in dus geen cijfers draaien, maar daarvan krijg je kwarte fragmenten van alle bekende lieden. Krijg je hier, en als je wist wat het is, dan moet je direct bij mij jongen. Nou, dat is dus... En dat moet invullen dan op een swingo-kaart. Dus dat betekent ik dat er haast een hele bult naar je talenten binnen. Dus ik verwacht je dat het hier dan uit de rock wordt... hier in de studio van Radio Spanburg. Toch niet?
1: Maar als je dan een volle kaart hebt, moet je dan zeggen swingo?
0: Ja, dan moet je zeggen swingo. En dan zou je met de organisatie komen en dan... Ja, proost. Dat jij het heel goed. Dat jij het heel goed. Dat wie had een tornado, want het koffiebeker valt om.
1: Ja, maar ik heb de microfoon goud tegen je.
0: Ja.
1: Ik viel te mogen komen.
0: Nou, dat is ik net zelf. Dus ik wil goed trouwens, want ja, als je een radio one hebt op boord, kan je boord wel scheef.
1: Denken ze dat het een explosie is?
0: Ja, nou, dat lijkt het wel wat op, ja. Dat is even zien, maar dan moest een swingo kaart printen, zat het hier stiert. Even zien, wat zit er meer? Scan, QR-code. Nou, dat is al een leuk. Ja, dus dat lijkt het mij wel wat daar. En je mag nog verklaard komen, stiert je.
1: Als de kleren on heeft, dan ben je toch verklaard?
0: Dan ben ik verklaard, maar ze bedoelen natuurlijk even een pakje.
1: People pakje?
0: Ja.
1: Dat is wel mooi aan cowboy pakje on.
0: Ja, maar dan weet je verder dat ik het ben.
1: Nee, waarom?
0: Nee, dan nog eerder naar een Eskimo pakje on. Die meer de godwinder is.
1: Ja, die komt zeker van Greenland.
0: Ja. Nou, in ieder geval, dat is van alles te doen. En de meeste mensen hebben ook zo'n boekje gekregen. Dus, we wensen je balk een hele mooie feestweek. Maar als het niet je wetfeest is, wensen je wij een heel goed feest. Trouwens, dat is me heel betoond, want ik stuur hier in de info. Voor morgen in het Breehuis, daar hebben we speciaal orgelconcert. Om 4 uur, van Wietse Oude Jan. En dat is klassiek stiekje erbij. Nou, dat kan ik interessant worden. Maar ik interessant is in Hemelum, op een flinke farm. Daar is kofferbak verkeep en rommelmerker tussen 10 en 4.
1: Oh.
0: Wist je was geweest op Hemelum?
1: Jawel.
0: Dat is wel leuk, hè?
1: Nou, ja. Nee, ik ben er nog nooit geweest. Wel langs fietst. Ja.
0: En toen dacht ik, wat is dat droog? Ik fiets met droog. Maar ja. Dat moet niet. Dat kan even zien.
1: Ja.
0: En dan wist ik wat er al getreden is en dat drift van alles. Ja, dus even zien, wat is er meer te reden? Ja, orde bekeep ik vanmorgen op het Apitelmaplein. Dat is een open podium en daar speelt het Papa Formigas. Nou, wat voor band dat is. maar die docht reggae, die docht pop, soul, punk en wereldmuziek.
1: Oh.
0: Nou. Dus daar kan je hart maar ophellen in orde bekeep. Dat is midden in het centrum, dat ben ik ooit best. Dus dat is heel mooi daar. Wij gaan gauw weer naar muziek daar van Don Williams. Don Williams, Diario Live. Er is ook nog een koor bij. En het nummer heet You're My Best Friend. Nou, dat is elke nieuw die je dan luistert. Dat is mijn best friend, of net?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dan hebben we een band die komt helemaal uit Argentinië. En die docht iets speciaals. De band die heet Angry Zeta. Die docht bluegrass met punk. Dan denk je, hey, ken dat wel? Ja, dat ken wel. Dan wordt het heel vlotte muziek. En dat is muziek dat je zegt, nou, dat kennen we wel eens even vaker jaren. Want ja, dat is wel heel wat anders dan de traditionele bluegrass muziek. Maar ze hebben wel een moeilijke titel. En wat het precies betekent, weet ik niet. Maar ik weet wel dat de titel is Si yo soy así.
1: Ja,
0: dan hoop ik dat het goed is. Want ik denk dat ze op het Argentijns wel even wat er was zeggen. Ja, maar dat jaren wij juist wel even.
1: Het is Spaans en...
0: Ja.
1: Nou, zie ik het even op.
0: Het is snelle muziek. Snelle muziek. Maar we jaren eerst even naar Don Williams.

0: Ja, kort maar krachtig, maar ja, dat was heel mooi. Angry Zeta, dat komt uit Argentinië. Si yo soy así, dat betekent ze volle, zo ben ik nu eenmaal.
1: Ja.
0: En dit is ik nog Spaans. Nou ja, Spaans, dat ken ik net. Ik weet alleen maar olé. En,
1: cerveza?
0: Ja, dat ik
1: cerveza?
0: Ja, dat ken ik.
1: En, ja, wat is dat?
0: Maar ja, weet ik wel.
1: Bier.
0: Oké. Nou, in het Italiaans ken ik een beetje.
1: Ja?
0: Ja, mankamento de motori. Wist je dat is?
1: Ja, ik heb mankamento mijn auto. Naar een motor van auto.
0: Juist. Nou ja, dan houd ik. Ik heb een hut op. Maar trouwens, de cappuccino, daar hebben we lekker.
1: Ja.
0: Ja? Oké. We gaan gauw verder met die keus.
1: Mijn keus? Nou,
0: Ja?
1: Dat zoek ik weer, Suze. Ja, de Balkse Feestweek is begonnen en het is nu nog steeds gaande. Dat bent de Iepen Friske Kampioenschap Lutskeertsen. En RTV Spannenburg die is van de morgen al even erbij geweest. En die had even praten met enkele deelnemers, zoals onder andere Michel Dolle en Volker Bakker. Hier even een verslagje.
2: Als de winkelstritten in Balk omtoveren is staan Keertsfield, kan dat maar één ding betjutten, de eerlijkse feestweek is begonnen. Wat eer begon als een lollig idee is intussen een traditie.
3: Het mooiste is wel, vind ik, dat er heel veel locals mooi duggen. We hebben echt een kanon nu, die gewoon heel goed ben in zachte balkeertsen. Ik denk wel dat we de beste van Friesland hier hadden roemerin. Maar ik gewoon recreatiekeertsen en die groep die groeit telkens meer. En dat is hartstikke mooi.
2: Volkert en Michel uit Balk nemen het op tegen trainde keertsen.
4: We spelen volgens mij wel tegen best wel goede tegenstanders.
5: Getrainde kaartjes.
4: Getrainde kaartjes, ja. Dus ik denk dat we een regendooi krijgen.
5: Ik denk dat het goed komt. We gaan sowieso wel wat puntjes pakken. We gaan wel vol tegen aan, denk ik. En ja, zo mooi wijs als we een keer peerpotjes kunnen winnen van echt goede keers. Ik heb al gezien dat er komen wat mensen uit de echte stritte keertjes komen Jood ik langs. Dus het is voor grappig wijs als we Jood een potje winnen, ja.
2: Keerts en jonkende Lutz in Balk brengt de nedige uitdagingen mij en mij.
5: Ja, een beetje wel. Je mag de gebouwen mag we net maar ruizen. En in een Lutz de bal slaan is ik net een goed idee. Want als ik daar meteen springen, dan wordt het wel lastig, denk ik.
3: Nou, het dak wordt een groot probleem, want we klimmen de daken net op. Maar we hebben gewoon een piskep net en dan komen wij wel bij de bal. En we hebben gewoon flink wat reservebal. Dus we komen er wel erop. Hoe gaat ie?
5: Ja, het is spannend. We zijn in punten of jou gelijk. Dus we moeten hem eigenlijk nog wel pakken voor we nog een kans brengen. Anders wordt het wel heel lastig. Maar het gaat redelijk,
6: Wat voor tegenstander ga je?
5: Ja, we hebben wel echte strittenkeertjes uit Frenzen. Dus het is wel een lastig potje met zissen. Maar het is net helemaal kansloos op het moment.
1: Ja, en het is nog steeds gaande dat keertjes on the Lutz. En ja, om de even share wel, dat kan dat altijd nemen. Hier is BZN, maar Sevilla. En daarna nog een plaatje van BZN, maar don't say goodbye.

0: net even speciaal voor de BZN-fans, want die winnen toen de titel een heel soort in Jochentjensson Santig. En het weer Don't Say Goodbye.
1: Hele mooie muziek in dat van BZN, daar heb ik nog steeds een soort muziek van.
0: Okay.
1: Trouwens even een mooi, want er is een theater van Ries wat het doen. Om 3 uur treedt erop Two Faces duo en dat bestaat uit Jos Harteveld en Eddie Mulder. En hier staat bij Komt Allen, nood. Ze doen rock classics, van onder woorden Deep Purple, Neil Young, Tom Petty, Peter, Gabriel, enzovoort, enzovoort. Dus komt helemaal goed. En ik kan je ook nog vertellen, er komt een non-stop country radio programma. Dat zal heten Jolene Country Radio. De lancering is jongetje september in 013 poppodium Tilburg. Verder zangeres Megan Maroney een concert jouwt. Oh. En de meneer, de directeur, die is Leon Raamakers, die zal dat dan lanceren in het pappodium. En je kan onder oren jaren via dat radiostation nummers van Ella Langley, Casey Musgrave, Taylor Swift en al die belangrijke artiesten om samen te
0: Beyoncé, Chocaritnastien. Ja, daar kreeg de concurrentie bij van de Berg.
1: Nou, ik jou niks om concurrentie.
0: Oh.
1: Nee, hindertalligeren niks.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Dus zo komt dat. En weet het is dat me wel een asien. Het komt, ja. We zullen jongetje september de boel in de gaten houden. En dan jouw we dat even terug.
0: Maar ja, wat voor een frequentie.
1: Ja. Over. En die directeur Leon, die had vroeger Kink Radio, dingen loken, en klassiek extra en meer van dat spul. Nou, wij gaan, krijg je een nummer van, de dobber van Ilse Scholten en mijn opa. Dat is een heel leuk, vlot country, dat is wel wat, maar het is Nederlandstalig en het is een jodel nummer. Maar ik zou zeggen, ik heb bedankt voor het luisteren. En hou de radio op Spanbrug, want er komt een hele soort moois voorbij. Dag en nacht kan je er naar luisteren. Dus dat komt helemaal goed. En meneer De Jonge, bedankt voor techniek en mooi praten.
0: Ja, graag.
1: Doeg! Goed.
0: Ja.
1: Wie kan?
0: Ja, hoi.
1: Doeg! Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

en Egresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee.